0: gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.
1: When I

0: Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Freenet en SNLR. Kanaal

0: Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weer die betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. 3 Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen, omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: www.nrc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nieuwe muziek van eigen bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Rondé is terug met een krachtige herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie popsound en de ijzersterke stem van Rihanna.

Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda. Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glittertattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fiets-vierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildehuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hem woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Smeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er zit

0: mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wel probleempjes gekomen de laatste tijd. Aysa die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen en ja, dan zitten wij ermee. Ja, moeten we de slagerij sluiten als Aysa nog geen verblijfsvergunning krijgt?
1: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Millepas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
0: Aysa kwijtraken is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boxmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En ja, die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aysa gaat. Want Aysa die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die dat over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
2: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten, samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 10:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 10:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het Centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 5 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen, omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.

0: Smia zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enige echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Eisen kwijtraken is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen, dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
4: De opkomende artiest Sven Siliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Lodewijk de Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst, haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam, voor het Dordrecht 5 kilometer met een half uur oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Afgelopen vrijdag trokken boeren uit land van Kuik per tractor naar Den Bosch om daar te protesteren tegen de plannen van het provinciebestuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Het is natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen hun een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren, als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden en als dat ook zomaar kan, ja, dan zou het natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken, wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen. We hebben nog wat oude stallen, maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, je moet kijken naar een oplossing. Hoe je wel kunt reduceren. We hebben de boeren een mooi plan ingediend en de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Zeggen, ja, het is ook niet haalbaar. We willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden. Dan mag vrij veel. Ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles en hier in Nederland zeggen we elke keer het kan niet, omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we, ja, het heel natuurgebied gaat slecht, dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet, maar als we niks doen, is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan en dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf, we doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat in gaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoornpolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 10:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 10:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont, kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. De gemeente Vianen investeert bijna 3 miljoen euro in de renovatie van basisschool De Akkerwinde, zodat deze de komende 40 jaar mee kan. Tijdens de werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor leerlingen nodig, waarvoor 424.000 euro wordt gereserveerd. De renovatie start in 2027 en oplevering is gepland voor 2028. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op twee plekken vertraging in het zuiden van het land. Op begin de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Smeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met die IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraak is veel erger als de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat.

0: dichterbij dan je denkt.
1: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gekraste toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch voor Hoornpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het Gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2026, beide dagen van 1 tot 7, vindt het culturele festival Scheid aan de Grens plaats aan de Helderseweg 31 in Overloon. Op bijzondere locaties langs de provinciale grens kunnen bezoekers genieten van muziek, straattheater, kunst, dans en verrassende ontmoetingen. Het festival staat bekend om zijn creatieve karakter en eigenzinnige programma, waarin artiesten en bezoekers samen grenzen verkennen en verleggen. Een inspirerende dag voor jong en oud.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur... tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer... vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen... vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen... omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont... kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien... terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
0: En dit is nieuwe muziek op

0: Afgelopen vrijdag trokken boeren uit Land van Kuik per tractor naar Den Bosch om daar te protesteren tegen de plannen van het provinciebestuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Het is natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen hun een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren, als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden en als dat ook zomaar kan, ja, dan zou het natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken, wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen, we hebben nog wat oude stallen, maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, we moeten kijken naar een oplossing, hoe je wel kunt reduceren. Dan hebben de boeren een mooi plan ingediend en de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Ze zeggen, ja, het is ook niet haalbaar, we willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden. Dan mag vrij veel, ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles en hier in Nederland zeggen we elke keer het kan niet omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we ja, het heel natuurgebied gaat slecht, dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet, maar als we niks doen is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan en dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf, we doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat in gaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.
5: Dichterbij dan je denkt.

eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.ncc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap A en Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur... tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer... vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen... vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. Boksmeer dreigt haar laatste slagerij te verliezen... omdat slager Henk Meulenpas zijn zaak niet kan voortzetten. Zijn aangenomen dochter Aisha uit Guinea, die sinds 2022 bij hen woont... kreeg geen verblijfsvergunning van de IND. Zonder haar sluit de slagerij, wat een groot verlies voor de gemeenschap zou zijn. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af... bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag... 5 tot 20 millimeter water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 geleend richting Aken... bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat me eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nu is een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.
2: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat op dit moment alleen een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Dit komt door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van speciaal bier kunnen op zondag 30 augustus 2026 terecht op de markt in Kuik voor het proeflokaal Bierfestival. Van 2 tot half 8 schenken regionale brouwerijen hun speciaal bieren op het sfeervol ingerichte festivalterrein aan de Markt 1. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan 60 verschillende speciaalbieren uit de regio. Naast bier zijn er diverse hapjes verkrijgbaar en voor kinderen zijn er activiteiten zoals een springkusten, glittertattoos en gratis limonade. Daarmee is het festival een gezellige middag voor het hele gezin. Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file door een grenscontrole op de A76 van Geleen naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Max Meer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enigste echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik woon bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met die IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraken is veel erger dan de zaak. Maar goed, voor Boxmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij. Ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt al een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30... en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00... gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het Centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11:00 tot 17:00 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Afgelopen vrijdag trokken boeren uit Land van Kuik per tractor naar Den Bosch om daar te protesteren tegen de plannen van het provinciebestuur. Dat is voornemens om van 5 pluimveehouders elders in de provincie de vergunning in te trekken. De pluimveehouders in kwestie verliezen hun vergunning omdat ze volgens het provinciebestuur te veel stikstof uitstoten die in de nabijgelegen natuur terechtkomt en omdat hun plannen om de uitstoot te beperken ondermaats zouden zijn. Voor andere boeren is dat een reden om zich zorgen te maken over hun eigen vergunningen.
1: Ja, eigenlijk het belangrijkste vandaag is toch solidariteit voor die 5 kippenboeren. Natuurlijk schandalig hoe er met hun is omgegaan. Eerst onduidelijke communicatie en ja, nou dreigen hun een vergunning te verliezen. En wij zijn ook allemaal bang als boeren als het bij hun gebeurt, als dat blijkbaar zomaar kan. Eigenlijk al onze vergunningen die wij hebben en die gewoon rechtszeker zijn, die wij op een fatsoenlijke manier gekregen hebben, dat ze die zomaar allemaal in kunnen trekken. We hebben al bij meer dingen gezien met de pasmelders en de positieve weigeringen. Dat bij de rechter zomaar afgeschoten kan worden en als dat ook zomaar kan, ja, dan zou je natuurlijk wel een groot probleem zijn.
2: Het wordt gewoon onmogelijk gemaakt om nog een boterham te verdienen. En toch zeker op deze manier. En als je dan een vergunning hebt en ze kunnen zo blindelings de vergunning intrekken, wat is dan een vergunning nog waard hier in Nederland? Want daar moeten we heel veel moeite voor doen.
3: Hoe kijk jij daar nou als jonge boer naar?
4: Ja, moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik wil thuis zelf ook verder met het bedrijf. Ik wil het overnemen, we hebben nog wat oude stallen, maar het is moeilijk om een vergunning te krijgen. De provincie Brabant doet dan het moeilijkste van allemaal. Ja, dan had de rechter gezegd, we moeten kijken naar een oplossing, hoe je wel kunt reduceren. Dan hebben de boeren een mooi plan ingediend en de provincie had er gewoon geen eens naar gekeken. Ze zeggen, ja, het is ook niet haalbaar, we willen het niet. In Duitsland zelfs daar soort de kip al minder uit. Dan mag je veel meer uitstoot hebben op natuurgebieden. Dan mag vrij veel, ook niet alles natuurlijk. Maar ja, het is, ja, daar kan van alles en hier in Nederland zeggen we elke keer het kan niet, omdat wij focussen op een klein stukje natuur waar het dan wellicht iets minder goed mee zou gaan. Dan zeggen we, ja, het heel natuurgebied gaat slecht, dus we moeten reduceren.
3: Denk je dat jullie aanwezigheid vandaag zou helpen?
2: Dat weet ik niet, maar als we niks doen, is het zeker verloren. En nu laten we wel zien in grote getalen dat we met z'n allen achter staan en dat wij hier niet mee eens zijn hoe dat er gebeurt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf, we doen dit eigenlijk voor heel Nederland. Het is te hopen dat we met deze acties, dat iedereen dat in gaat zien, dat het voor ons allemaal is. Maar die tijd komt misschien nog wel, dat mensen het in gaan zien.
0: De protesten weerhielden het provinciebestuur er vrijdag niet van om vast te houden aan de plannen. Wel benadrukt men dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de provincie nog geen onomkeerbare stappen wil zetten.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Krutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N270 van Venray naar Deurne. Bij de aansluiting met de A73 is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nee, dus een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten, hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in twee busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. Drie inzittenden kwamen ter plekke om het leven. Twee mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio. Op zaterdag 29 augustus 2026 van 10:30 tot 17:30 en zondag 30 augustus van 10:30 tot 17:00 gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Maarhezen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Boksmeer zou wel eens haar enige overgebleven slagerij kunnen verliezen. Slager Henk Meulenpas wil zijn zaak in winkelcentrum De Kloostertuin graag overdoen aan zijn aangenomen dochter uit Guinea, die sinds 2022 in Nederland verblijft. Maar het lijkt erop dat de immigratie- en naturalisatiedienst dat onmogelijk gaat maken.
1: Ik ben op het moment ben ik 73, ben ik vorige week geworden. En wij runnen nu 33 jaar deze zaak. We zijn in 93 begonnen. We zijn de enige echte slager nog. En als wij stoppen, is dat afgelopen. Er komt er ook geen eend meer terug. We hebben een hele goede kandidaat die het over wil nemen. Alleen, ja, er is nog wat tussen gekomen. Onze beoogde opvolger is eigenlijk gewoon onze eigen dochter. We hebben ze geadopteerd, alleen niet op papier, want dat is onmogelijk voor ons. Maar het is gewoon onze Aisha. En die hebben we leren kennen in Gambia, op vakantie. Mijn dochter die heeft ze als eerste ontmoet. En ja, wij zijn altijd zorgzaam over haar geweest. Ze heeft niet echt de opleiding gehad, maar ze is heel pinter. Ze kan alle werkzaamheden. Aisha is een supervriendelijke meid. Gezellig voor de klanten. Ze is vakkundig. Afrikaanse methodes wil ze toe gaan passen. Ze wil het echt uitbreiden. Als ze de mogelijkheden krijgt. Alleen zijn er wat probleempjes gekomen de laatste tijd. Aisha die is hier en die had nog geen verblijfsvergunning. En nu is die afgewezen. En ja, dan zitten wij ermee. Moeten we de slagerij sluiten als Aisha nog geen verblijfsvergunning krijgt.
2: Ik vind de slagerij ook. Ik vind het leuk werk eigenlijk. En Henk en Antonella hebben ook heel lang gedaan. Dus ik vind het ook leuk over te nemen. De familie Meulenpas, ik voel eigenlijk is mijn eigen familie. Hun zijn niet echt mijn ouders, maar voor mij, ik voel dat. Ik voel bij hun ook. Dus ik ben blij bij hun te wonen. Alleen de moeilijkste ding met de IND, dat wordt heel moeilijk. Want ik krijg nog geen blijfvergunning. Ik weet niet zeker wat kan gebeuren in de toekomst.
1: Aisha kwijtraken is veel erger dan de zaak. Maar goed, voor Boksmeer is het ook jammer als er geen slagerij meer is. Ik heb hier de ondernemers heb ik al aangeschreven. En die willen echt per se dat wij hier blijven. Maar ze vinden het ook jammer dat Aisha gaat. Want Aisha die is ook in hun harten ingesloten hier. Maar goed, het ligt aan de IND, wat die gaan doen. Het is onze eigen dochter en zo zien hun het misschien ook niet. Ze woont bij ons al jaren en nu in de slagerij, ze doet het uitstekend. Dus waarom zou die geen kandidaat kunnen zijn? Als ze geen verblijfsvergunning, ja, dan is het zonder meer sluiten. Er is ook geen opvolger meer. Niemand die het over gaat nemen. Dan gaat hij op slot. Ik kan het niet doordoen tot ik 100 ben.
3: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
9: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: gewoon vooruit, lieve vrienden. Je hebt geluisterd naar Aswad en Don't Turn Around. En daarmee komen we de nieuwe aflevering aan van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Goedemiddag en welkom. Het is vandaag donderdag. Het is vandaag donderdag 20 augustus 2026. En we zijn toegekomen aan een nieuwe episode van Afslag LVC. Met aandacht voor het streeknieuws. We kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Ja, iedereen is toch wel weer begonnen met werken, hè, de meeste mensen. Dus het wordt langzamerhand weer steeds wat drukker. Verder gaan we kijken naar de beurs, maar dat is pas tegen 17:50. En we kijken in de agenda van het Land van Kuik natuurlijk. Dat doen we in dit uur en in het volgende uur. En rond 17:50 gaan we eventjes praten over de totstandkoming van een boek over een molen. Dat is heel erg leuk. De Martinusmolen in Beugen. Die heeft namelijk eindelijk zijn eigen boek gekregen. Nou, het is toch leuk dat daarover geschreven wordt, over zo'n toch wel historisch bouwwerk. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Voor de rest heel veel goede muziek, dus blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC. Tot 6 uur bij jou.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Met Prove Your Love. Nou ja, maar dit soort plaatjes bewijzen die liefde wel een beetje natuurlijk. Hè? Wat een geweldige plaat blijft het toch ook. En daarvoor heb je geluisterd naar Chaka Khan met I Feel For You. Je luistert naar afslag LVC bij Omroep Land van Kuik. En zoals je weet kijken we ook altijd eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. En dat doen we ook vandaag. Dus op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Op de A73, dat is de laatste melding alweer, dus het valt op dit moment nog mee. Op de A73, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Deze man die werd natuurlijk ontdekt doordat hij eigenlijk de vocalen waarnam van de grote hit Killer van Adamski in die tijd. En toen dacht ze van, wie is die man? En dat was dus deze Seal. En kort daarna verscheen zijn eerste solo single en dat was deze eigenlijk. Crazy heette die. Fijne plaat ook. Scoorde ook best wel lekker. Hij scoorde trouwens ook goed bij het Duitse fotomodel Heidi Klum. Daar heeft hij het nog een aantal jaren mee gedaan. Daar is hij zelfs mee getrouwd geweest. Nou, dan heb je het volgens mij toch wel aardig voor elkaar. Lijkt me zo. Goed, zometeen verder met de muziek. We gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik voor.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus 2026 van 11:30 tot 17:30... en zondag 30 augustus van 11:30 tot 17:00... gaat de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven van start. Vanuit de locatie aan de Grote Straat 71 in Sambeek worden bezoekers welkom geheten voor deze 10e editie. In 7 kerken en kapellen van de voormalige gemeente Boksmeer is gedurende 3 opeenvolgende weekenden hedendaagse kunst te bewonderen. De bijzondere combinatie van historisch-religieuze gebouwen en moderne kunstwerken maakt dit evenement tot een unieke culturele belevenis. Het Centrum van Gennep staat op zondag 30 augustus 2026 van 11:00 tot 17:00 volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige dag vol marktkramen, muziek, terrasjes en activiteiten voor kinderen. De winkels in het centrum zijn tijdens de braderie geopend, waardoor winkelen en rondstruinen uitstekend gecombineerd kunnen worden. De sfeervolle markt trekt ieder jaar veel bezoekers die op zoek zijn naar leuke koopjes, lekker eten en een gezellige middag in het hartje van Gennep.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Ja, zo heet hij dan toch ook. Lay My Love on You uit de tijd van de boybands. Was dat nog Westlife voor je zojuist? Ja, dat had je in de jaren 90 en de Zero's, het begin daarvan tenminste. Toen had je van die boybands. Dat waren van die jochies die op het podium stonden. Die waren dan als mooi boys een beetje bij elkaar verzameld, zeg maar. Die stonden daar te zingen. En sommigen konden ook echt zingen, dus dat was op zich ook wel leuk. Ja, en dan had je vervolgens natuurlijk hele kuddes jonge dames. Die dreven dan een podium voorbij. En ja, die genoten van die muziek en dat soort dingen. Ja, zo gingen die dingen. Hartstikke leuk. Ja, Westlife dus op je radio. Zometeen gaan we naar het streeknieuws. Maar eerst nog eventjes een meneer die het ook wel aardig doet. Hit technisch gesproken hier is Charlie Puth. En je kan geluisteren naar How Long. Nou ja, tot het streeknieuws er is, zeg maar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint-Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: We kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2, de ring 's-Hertogenbosch, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hintham en afrit Sint-Michielsgestel. En 2 kilometer... stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Veghel. En nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Culemborg, dat is wat meer uit de buurt, en afrit Geldermalsen. Nou ja, ik zal hem nu even meenemen. De A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En op de A73 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Ja, goede tekst ook wel, zeg.
2: Nou?
1: Ja, waar blijf je nou? Nou, ik ben er weg van dit soort plaatjes. Dat dan weer wel, zeg. Donnie en Senna. En hey, grap, waar blijf je nou? Ja, er zijn echt mensen die gewoon de hele dag naar deze muziek luisteren. Hè? Ja, die zijn er. Die heb je gewoon. Goed, je luistert naar Afslag 11 en met straks nog het verkeer. We gaan natuurlijk ook nog even praten over het boek wat onlangs verschenen is over de Martinusmolen. Dat is natuurlijk ook wel leuk dat dat een beetje gebeurt allemaal. Hè? Dat soort pareltjes in het land van Kuik, dat die beschreven worden. Daar gaan we het straks over hebben. We hebben ook nog goede muziek voor je zometeen. Hoe was Tank onderweg met The Reason? Maar eerst gaan we even luisteren naar REO Speedwagon.

0: De Reason, zo heette die plaat inderdaad.
1: Even kijken.
0: Ja, even wat regelen. Zo, want anders dan gaan die dadelijk dingen stuk over een minuut. Even zorgen dat je alles goed onder controle houdt, Debe. Hey, we kijken even naar de verkeerssituatie hier in, of eigenlijk rondom het land van Kuik vooral. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2, de ring Sertogenbosch, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-West en afrit Sint-Michiels-Gestel. Dan de A50. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A73. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Haps. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

natuurlijk ontzettend veel hele grote hits gescoord in het verleden. Nou, dit was er zeker ook eentje. Je hebt geluisterd naar The Casey and the Sunshine Band. En Please Don't Go. Oh, ik hou van die sound. Met mooie muziek, lekkere stringmachines erin. Echte harpen ook die je nog hoort. Zeg, geweldig zeg. Zometeen gaan we praten over een boek wat verschijnt over de Martinusmolen in Beugen. Dat zometeen. Eerst gaan we nog even luisteren naar Sister Sledge en We Are Family. En dan zijn we hier ook een hele grote familie in het land van Kuik. Dus hoe lekker mee zou ik zeggen.

0: of moet ik zeggen machine, overleefde oorlog en rampspoed. Laten we even gaan luisteren naar een bijdrage van Dion van Alem.
1: De korenmolen Martinus is al sinds 1868 een kenmerkende aanwezigheid in het dorp Beuge. Hij overleefde in tegenstelling tot verschillende andere molens de Tweede Wereldoorlog en de tand des tijds. Achter het bouwwerk gaat het verhaal van twee families schuil. De neven Martin en Tony van den Berg besloten dat het tijd werd om die geschiedenis vast te leggen in hun boek Martinus Baken van Beugen, dat op 22 augustus zijn officiële presentatie kent.
2: Ik ben de zoon van Gerrit van den Berg, de laatste vakmolenaar op deze molen. En toen ik met pensioen ging, toen ben ik me als vrijwilliger gaan aanmelden op houtzagmolen De Ster in Utrecht als rondleider. En ik kreeg daar meteen een boek in handen gedrukt van die molen. En toen bedacht ik me van waarom is er geen boek van de Martinusmolen? En zo is het een beetje gaan opborrelen, het idee. Toen heb ik contact opgenomen met mijn neef, Tony. En die had er ook wel oren naar. En toen zijn we samen begonnen aan onze ontdekkingsreis naar de geschiedenis van de Martinus. Maar het was uiteindelijk resultaat het boek wat er nu is na 2,5 jaar. Veel onderzoek gedaan, veel mensen geïnterviewd. Met als resultaat dat er nu een bijzonder rijk geïllustreerd boek ligt. Waar niet alleen de geschiedenis van de molen zelf beschreven staat, maar ook de geschiedenis van de families die die molen hebben geëxploiteerd in al die jaren. De families Heijs en Van den Berg.
3: Het gaat over de molenaars die erop gewerkt hebben. Het gaat over de andere molen die in Beuge stond, de Heidebloem. Het gaat over het tijdsvak waar het in zit. Er zitten tijdslijnen in. Er zitten stambomen in van hoe dat de molenaars zich ontwikkelden in die families.
2: De molenaar was vroeger echt een belangrijk iemand in het dorp. Hij behoorde tot de elite samen met de pastoor, met de brouwer en de belangrijke boeren. En dat was ook zo in de tijd van de familie Heijs. Nou, mijn opa die heeft het vak op een wat andere manier ingevuld. Hij was heel katholiek, had twee zoons die priester werden. Hij zat minder in die netwerken. Mijn vader heeft dat wel wat meer gedaan, maar mijn vader had een moeilijke tijd. Hij was overbodig in de distributieketen van veevoer geworden. En hij moest dus toezien dat zijn beroep er minder toe deed. Hij heeft zelf dus ander werk moeten gaan zoeken op latere leeftijd. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
3: Ik denk dat het, zoals de titel van het boek ook is, het is een baken van Beuge. Dus het is een stuk verwijzing naar de geschiedenis. En dat we er trots op moeten zijn. En dat het onlosmakelijk is met een dorp zoals Beuge. En ten tweede is het een verwijzing naar de toekomst. We zouden gewoon heel graag zien dat dit niet als een vanzelfsprekendheid wordt aangenomen, maar dat het in stand gehouden moet worden. En het boek zou ontzettend fijn zijn als de bijvang zou zijn dat mensen zich geïnteresseerd voelen en verbonden voelen met die molen. En zelfs zover zouden willen gaan om te solliciteren voor een job als molenaar, vrijwillig.
0: Zou wel leuk zijn inderdaad, ja. Ja, weer en meer molenaars. Het is toch een belangrijk vak geweest altijd natuurlijk. Want kinderen, de molen die werd gebruikt bij het vermalen van graan. Zodat je daar brood van kan bakken. Van dat meel natuurlijk, hè, dat soort zaken. Daar had je een molen voor nodig. Ja, daar werd dat allemaal klein gemaakt, hè, dat spul. En dat is best wel een vak wat daarbij komt kijken. Dus ga daar zeker eens ook kijken bij die Martinusmolen in Beuge. En koop anders in ieder geval het boek. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Goed, we gaan zo meteen verder met deel 2 van Afslag LVC. Ja, die zocht ik, hè. Deel 2 van Afslag LVC komt er zo meteen aan na 5 uur. Want we gaan eerst even naar de boodschappen en het nieuws. Aan de andere kant van 5 uur gaan we nog eventjes verder met meer verkeersinformatie. De agenda van het Land van Kuik komt nog een keer voorbij. Het streeknieuws hebben we nog voor je natuurlijk. En we gaan ook nog eventjes op de beurs kijken tegen 5:50. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb nog 1 plaat tot de klok van 5. En ja, die ontstond eigenlijk uit een verzoekje, namelijk Peter Gunn. En die kan ik natuurlijk draaien van Emerson, Lake en Palmer. Maar goed, dat doet iedereen al. En ik vermoed dat hij ook alweer in de top 100 van het Land van Kuik op gaat duiken in november, december zo'n beetje. Hè? Daar gaan we het binnenkort ook over hebben met je. Dus daar hoor je ook meer over binnenkort. Maar ik pak even een andere versie. Dit is de theme of Peter Gunn. En in dit geval werd hij uitgevoerd door The Art of Noise samen met Dwayne Eddy. En die ken je natuurlijk nog wel van diverse gitaarhits uit de jaren 60. Ga even luisteren. Tot zo.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt.

0: plaatje op zich, hè? Ik weet alleen of het zo positief is als je zo noemen. Mr. Know-it-all. Je kan het ook zien als een bedweter, inderdaad. Of je noemt hem gewoon Johan Derksen. Dat zou natuurlijk ook kennen. Mr. Know-it-all, Teddy Swims als dit. Met nieuwe muziek hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij het tweede deel van dit dagelijkse radiofeuilleton. Nou ja, dagelijks, elke werkdag in ieder geval. Van 4 tot 6 hier bij Omroep Land van Kuik. Kun je daarnaar luisteren met naast fijne muziek. Voor je ook de agenda van het Land van Kuik. Daar gaan we straks ook nog een keertje in kijken. We kijken naar het streeknieuws. We hebben natuurlijk het verkeer. En we gaan ook nog eventjes op de beurs kijken tegen 10 voor 6. Wat daar allemaal is gebeurd. Dan weet je ook of hij eventueel wat hebt verdiend. Of dat het er allemaal wat minder rooskleurig bij staat vandaag. Dat zou allemaal zomaar kunnen. We gaan eerst maar eens beginnen met een muziekje. Hier zijn de Blues Brothers. Ja, wat leuk en legendarische film.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis.
2: Snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Ja, haar grootste hit was natuurlijk I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Daar brak ze echt definitief mee door. Maar dit was ook een lekkere plaat van de hoor. Whitney Houston op je radio en I'm Your Baby Tonight. Nou, dat is ook een aardig vooruitzicht, moet ik wel zeggen. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2 daar heb je op de ring 6 kilometer stilstaand verkeer zelfs tussen de Maasbrug en afrit Veghel. Dat is ook nog wel een eindje inderdaad. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Sint-Michiels-Gestel. Dan 2 kilometer langzaam rijdend verkeer, ook nog steeds op die A2, tussen... dat is bij Maastricht. Ja, die kan ik eigenlijk wel overslaan. Afrit Udestraat en afrit Kruisdonk. Goed, nou, die staat er ook tussen. Die moet even in het filtertje, hè? Dan de A50. 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En op de A73 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en knooppunt Rijkenvoort. En nog 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. En dat zijn ze, hè?
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: UB40 op je radio. En ja hoor, hij had weer gewoon een maxi-single te pakken. Zoals een beetje heet natuurlijk. Red, red wine. Ja, een ode aan het rode goud, mensen. Dat is toch ook wel leuk, hè? Zometeen de Bakstaps. En die gaan een briefje versturen. Ja, dat kan nog steeds. Ook al is het niet meer te betalen bijna. De Letter heet dat. Maar we gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik voor je.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zondag 30 augustus 2026 van 11 tot 4 opent Waterschap A en Maas de deuren van het historische gemaal van Sassen aan de Mars van Wijtdijk 1 in Graven. Tijdens rondleidingen ontdekken bezoekers de geschiedenis van het waterbeheer in het Land van Kuik en de rol van het gemaal sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ook is er een bijzondere virtuele expositie te zien, waarin de eerste voorzitter van Waterschap de Maaskant van Sassen een verrassende hoofdrol speelt. Van vrijdag 28 tot maandag 31 augustus 2026 staat het dorpsplein van Sandbeek volledig in het teken van het dorpsfeest Sandbeek. Wat ooit begon als de traditionele kermis is uitgegroeid tot een meerdaags evenement voor jong en oud. Op en rond het kerkplein vinden onder meer beachvolleybalwedstrijden, de wielerronde van Sandbeek met kinderparcours, een oktoberfestavond en het traditionele koningsschieten van het gilde plaats. Het feest draait om ontmoeting, gezelligheid en activiteiten voor alle gelegenheden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dit is Afslag LVC.
4: Uw presentator, Jan Dirk.

toch ook wel een mooie gouden ouwe edit eigenlijk. De Buckstops en The Letter heette dat. En er is ook nog een hele dikke high energy versie van, kan ik je melden. Die werd gemaakt door Bobby Orlando onder de projectnaam Gomez Presley. Ja, die gaat er stevig op, maar die zal ik wel een keertje draaien. Dat is misschien wel een keer leuk. Goed, zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er zo meteen aan. En dan kijken we ook nog even naar het weer en het verkeer rondom het land van

0: Think I'm Sexy. Je hebt geluisterd naar Rod Stewart. Nou, als deze man stond op te treden, dan dreven de dames ook de tent door, kan ik je vertellen. Ja, dat is zeker wel zo. Goeie plaat trouwens. En deze Rod Stewart, moet je weten, die kan ook heel mooie folkmuziek zingen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld een hele mooie cover gedaan van het nummer Grace. Dat is eigenlijk een Ierse traditional. En die gaat over een Ierse soldaat die ter dood is veroordeeld. En kort voordat hij dan uiteindelijk neergeschoten of omgebracht gaat worden, hè, het doodvonnis voltrokken zal worden, heeft hij dan als laatste wens om zijn liefje waar hij mee zou gaan trouwen nog eenmaal te zien. En daar gaat dat liedje dan over. Nou, dat is op zich een heel prachtig verhaal, een meeslepend verhaal. En ik moet zeggen dat die Rod Stewart dat ook prachtig heeft gebracht. Goed, we zijn toe aan het streeknieuws van 17:30. En dan gaan we dadelijk wel verder met de afslag LVC.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. De N324 bij Nederasselt is van vrijdag 4 september om 20 uur tot maandag 7 september om 5 uur afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de kruising. Aannemer NTP vervangt asfalt en plaatst een riool en middengeleiders. Omleidingen zijn van toepassing voor buslijnen 9, 99, 561 en 568. De werkzaamheden duren tot eind 2026. De dorpsraad Sint Hubert maakt zich ernstige zorgen over het onderhoud van de N264. In een brief aan het provinciebestuur wordt gevraagd om snel in te grijpen vanwege achterstallig onderhoud dat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. De dorpsraad vraagt om snoeiwerk en herstel van defecten binnen 10 werkdagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: We kijken nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2 daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. Dat is op de ring Sertogenbosch. En dat is dan aan de hand tussen afrit Rosmalen-West en afrit Sint-Michiels-Gestel. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Veghel. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Rosmalen-West. 4 kilometer ook nog op de A2 trouwens langzaam rijdend verkeer tussen afrit Bokstel en afrit Best. En 1 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Bokstel Noord en afrit Bokstel. Dan de A73, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Vierlingsbeek. En nog 5 kilometer stilstaand, nee, dat is niet waar, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en de Maasbrug. En dat zijn ze dan voor nu.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

over Nederlands exportproduct hebt, dan hoort deze er zeker bij. Oh, No Limit was het van Too Unlimited hier in Afslag LVC. We beginnen aan het laatste half uur van de show, lieve mensen. Dat betekent dat we zo meteen nog een keertje kijken naar de situatie rondom het verkeer. En we gaan nog eventjes naar de beurs kijken. Dat doen we tegen 17:50 zo'n beetje, hè. Dan is de sluiting in ieder geval hier in Amsterdam en in Londen al wat meer definitief. Dan kunnen we wat meer zeggen over de standen. En dan gaan we dat natuurlijk even met je delen. Zo meteen kun je gaan luisteren naar Gila met Ben Mee.

0: Gila, oftewel Gisela Boekinger, zo heet deze dame. Ze werd ontdekt door Frank Farian in 1974. En in 1977 namen ze deze plaat op. En deze Gisela Boekinger, die komt uit Linz, uit Oostenrijk. Komt ze eigenlijk vandaan, ja. En verder hebben we er ook niet zoveel meer van gehoord. Maar deze scoorde wel lekker in de stal van Farian. Dat in ieder geval wel. Goed, we gaan even naar het verkeer nog toe. Op de A12 heb je nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Veghel. En 5 kilometer stilstaan tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. Dan de A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer maar liefst langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En dan de A73, daar komen we dan 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Kuik en afrit Haps. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Boksmeer en afrit Vierlingsbeek. 7 kilometer stilstaand verkeer maar liefst tussen Nijmegen en afrit Malden. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Qua Twisted My Sobriety. Je hebt geluisterd naar Tanita Tinkerum hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan bij de financiële informatie voor je. We gaan even kijken wat op de beurzen gebeurde vandaag. De AEX sloot op 1104,8 punten. We vertrokken van 1102,4. Dus een bescheiden plusje. 0,2% in de plus. Dan kijken we naar Engeland. De FTSE 100 die staat op 10.748 punten. Dat is eigenlijk nagenoeg vlak, kan je stellen. Goed, dan hebben we de S&P 500 in Amerika. In Amerika staan de beurzen in het rood op het moment. De S&P 500 op 176 punten. En dat is 0,4% in de min. En de Nasdaq die staat op 26.083 punten. Dat is 0,9% in de min. Dan de edelmetalen. Voor goud betaal je €3871,40. Voor zilver €58,48. Dat zijn prijzen per troy ounce. Dan tot slot nog eventjes de crypto. Voor een bitcoin betaal je €61.957. En voor een ethereum €1978.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

beetje de sound van de Time Bandits uit die tijd, zo'n beetje. Een beetje dezelfde tijdsperiode natuurlijk. Hè? Imagination hoorde je zojuist en New Dimension, zo heette die inderdaad. Ik wou zeggen, ben je klaar nou inderdaad? Maar ja, fijne plaat wel op zich natuurlijk. Hè? New Dimension van Imagination. Tot zover deze aflevering van Afslag LVC. Hij zit erop, lieve vrienden. Zometeen tussen 6 en 7 kan je gaan luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. Maar na 7 uur heb je 2 uur lang de gelegenheid om te luisteren naar Blues & Rock met Henk Sente, Mr. Money. Die draait voor jou de lekkerste blues en rock tussen 7 en 9 hier bij Omroep Landverkuik. Dus ik zou daar zeker eventjes naar gaan luisteren als ik jou was. Ik ben er morgenmiddag weer. Met een nieuwe aflevering. Dat is dan de vrijdageditie alweer. Hè? Zo snel gaan die dingen van Afslag LVC. En dat doen we natuurlijk morgenmiddag om 4 uur. Van 4 tot 6 kan je daar naar luisteren. Dan gaan we het ook even over de Formule 1 hebben. Want komend weekend hebben we natuurlijk de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Voor de laatste keer. Nou, zometeen dus veel plezier met Henk Sente om 7 uur. Ik zal hem alvast een klein beetje helpen met wat herrie op je radio. Lekkere Southern Rock, maar dan uit Zwitserland. Je kunt geluisteren naar The Basement Saints en Highway Lines. Fijne avond en tot morgen. We'll be right back.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte. Het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte. Waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. De A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam, daar staat het vast bij Hogerheide. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het nog langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 vindt in Beers de fietsvierdaagse Land van Kuik plaats. De start is dagelijks tussen 9 en 1 bij het gildenhuis Kroutos van het Sint-Antonius-gilde aan de Vianenstraat 2 in Beers. Fietsers kunnen kiezen uit routes van 30, 45 of 60 kilometer door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Na het succesvolle evenement van vorig jaar belooft ook deze editie weer 4 dagen vol sportieve ontspanning, mooie natuur en gezellige tussenstops te worden. Op zondag 30 augustus 2026 van 9 tot 3 organiseren het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde een grote kofferbakverkoop op het Kerkplein 6 in Beuge. Bezoekers kunnen struinen langs tientallen kramen en auto's vol tweedehands spullen, verzamelobjecten en curiosa. Van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen en antiek. Het aanbod is bijzonder gevarieerd. De gezellige markt in het centrum van Beuge trekt jaarlijks veel koopjesjagers en nieuwsgierige bezoekers uit de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Neven Martin en Tony van den Berg presenteren hun boek Martinus, Baken van Beugen. Dat de geschiedenis van de korenmolen Martinus en de betrokken families vastlegt. De presentatie vindt plaats op zaterdag 22 augustus in de molen en NFC Het Kruispunt. Het boek is vanaf maandag verkrijgbaar bij lokale winkels. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.

0: maandag werd bekend dat er van 2023 tot 2025 een vader en zoon in het AZC in Velp verbleven die verdacht worden van betrokkenheid bij IS. Opvallend is dat burgemeester Marieke Moorman daar niet van op de hoogte was. Raymond Jansen deed verslag voor ons hierover. Raymond, wat is nu de grootste ophef? Dat er twee IS-verdachten in Velp verbleven of dat de burgemeester daar niet van op de hoogte was?
1: Ja, eigenlijk allebei een beetje. Laat we eerlijk zijn, het is natuurlijk wel schrikken als er iemand met zo'n criminele staat van dienst in je buurt woont of rondloopt. Maar de echte politieke ophef, ja, die ging natuurlijk over het feit dat de burgemeester van niets wist. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, openbare veiligheid. Maar ja, zij werd eigenlijk helemaal in het ongewisse gelaten door de landelijke diensten. En dat zorgt natuurlijk voor frustratie.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, het college zegt enerzijds, de man was al uit de gemeente vertrokken toen het opsporingsonderzoek tegen hem begon. Maar dat is eigenlijk niet alles, hè? Want wat we namelijk nog steeds niet weten is wanneer deze man precies in beeld kwam bij de Nederlandse diensten. En wat er al over hem bekend was toen hij in 2023 in Velp aankwam. Dus dat gat in de tijdlijn is op dit moment eigenlijk nog een grote black box.
0: Dat is natuurlijk niet alleen schrikken voor de politiek, maar ook voor de omwonenden. Nu is een AZC is geen gevangenis. In hoeverre kunnen de verdachten in kwestie een risico gevormd hebben voor die omgeving?
1: Ja, dat is lastig in te schatten. Hè? Die mensen die kunnen natuurlijk ook ooit in het verleden een keer een bepaalde opvatting hebben gehad en daarop teruggekomen zijn. Ze kunnen natuurlijk ook nog steeds dat soort ideeën hebben. Ja, in principe mochten ze in Nederland verkeren. Hè? En als zij dan op dat moment nog niks strafbaars gedaan hebben, ja, dan mogen ze feitelijk doen wat ze willen. Overigens, wat het denk ik ook wel aankaart, hè, wat het laat zien, is hoe die bestuurlijke lijnen lopen. Want we kunnen wel doen alsof de burgemeester niet goed op heeft zitten letten. Maar als er vanuit het Rijk, vanuit de overheid, geen enkel signaal wordt gegeven in de richting van die burgemeester over wat de staat van dienst is, hè, wat die man op zijn kerfstok heeft, ja, dan kan die burgemeester er ook niet op handhaven. Dus als de IND of welke instantie dan ook daar geen melding van maakt, ja, dan staat zo'n burgemeester feitelijk ook machteloos. En dat is ook de insteek van het artikel dat ik op de website heb geschreven. Ik denk dat de burgemeester niet zo heel veel te verwijten valt in deze. Het gaat echt over het systeem dat we met elkaar hebben afgesproken in dit land. En daar heeft deze meneer op kunnen gedijen. De veiligheidsprotocollen van het AZC die zijn zo gemaakt voor ruziemakers, voor overlastgevers. En als er een zware terrorismeverdachte zich netjes aan de huisregel houdt, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dus en dat heeft geleid tot deze situatie.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me. En ook deze.

0: van Kuik. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin...

0: u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, dames en heren, zijn we weer twee uur lang blues erop hier op de station van de regio. Natuurlijk Omroep Land van Kuik. En ja, ik heb er wel zin in. Het is hier heerlijk. Het is 21 graden buiten. Is het iets koeler als afgelopen week. Want toen was het heel veel lekkerder als buiten. Maar in ieder geval, we gaan lekker beginnen met twee uurtjes blues en rock. En eerst even de algemene mededelingen. Dit weekend twee mooie bluesfestivals. Eén in, even kijken, in Duiver. En dat begint allemaal op zaterdagmiddag. Nee, ja, zaterdagmiddag ongeveer. Even kijken wie er allemaal, allemaal bij is. Op 4:30 op zaterdag 22 augustus, Matt Lee. Dan om 7:00 tot 8:30, Gerrit Veldman Band. En dan om 9:00 tot 8:30, de Sean Webster Band. Dan hebben we op zondagmiddag nog een heel mooi programma. En dat begint dan met Sweet Bourbon. Dan is rond 5:30 tot 6:00, Thomas Toussaint Band. En om 8:00, rond 8:00 is het afgelopen, Stef Pagilia. Dus dat is allemaal zo'n beetje wat er te doen is in Duiver. Gaan we even kijken naar het volgende festival. En dat is een festival, even kijken, in Culemborg Blues. En dat begint ook allemaal dit weekend. En onder andere Guto Conrad uit Brazilië. De Seed Sniffers uit België. Alison Armstrong. Tommy Lee in het trio. The Bird Experience. Julian Salzband is erbij. Donko Sam en his Magnetones. Stef Pagilia is er ook weer. Bacon Fat Louie. De Hoochie Coochies. Merel van der Keer en La Ratta. En de Max Kaasjager trio. Allemaal te doen in het centrum van Culemborg. Het is allemaal helemaal gratis. Dus ik zou zeggen, schrijf het in de agenda als je er zin in hebt. Want ja, als het gratis is, dan wil ik iedereen natuurlijk naartoe. Hè? Zo werkt dat. Dan een paar weken later, en dat is begin september allemaal. In ieder geval het vaste triootje, het Wilberdoord, Langeboom en Wandelen is natuurlijk lekker bij. Want op het Doolhof Festival in Tegelen, daar speelt onder andere Walter Trout, Don Martin Place, Rory Gallagher, Ben Poole Trio, The Dawn Brothers, Cuban Heels en The Sinelli Brothers. Straks draai ik even wat platen uit deze reeks van grote artiesten die er komen. Dus schrijf een agenda 5 september, de Doolhof in Tegelen. Even kijken wat we nog meer in aanbieding hebben. En volgens mij is het de albumreleases. Ja, R.L.D. Tine, ja, die viert haar 50e verjaardag. Dat doet ze met een nieuw live album. En dat komt pas allemaal uit op begin oktober. Dat geldt hetzelfde voor Cinema Stereo. Ook op 2 oktober. Rowan Haynes op 18 september, dus nog even wachten. En Joven Webb ook op 18 september. Dan is ze er ook bij met de nieuwe CD. We gaan lekker verder met ons eigen programma. En dat doen we met de volgende plaat van Frank Reds Brunch. En Bob Pritt. This is Sayonara. Komt-ie.

lekker instrumentaal nummer van Frank Grant Blues en Bob Britt. De Sayonara Blues. En we gaan verder met Pat Travers. Pat Travers heeft een nieuwe CD gemaakt. Ja, een live CD eigenlijk. Maar dit is weer een nieuwe single ervan. Wat een oudje. Putting It Straight van de CD It Ain't What It Seems. Pat Travers.

Ja, Mr. Pat Rivers is opnieuw uitgebracht deze nieuwe CD, Putting a Trade. En twee singles komen er erbij. En dat is de eentje van It Ain't What It Seems. En de volgende is Speak Easy van Pat Travers. Dus we doen er nog eentje achteraan van dezelfde CD uit 1977. Dat is al ongeveer zo'n 50 jaar geleden. Hè? Speak Easy.

Mr. Pat Travers en Speak Easy. En deze man die geboren is in Toronto, die toert nog steeds rond. Dus is knap na meer dan 50 jaar op de bühne. Ik vind het echt geweldig. Dit is Eddie Jain V. And a whole lot of coming for you.

Als de titel belooft dat hij zegt, whole lot of coming for you. Ja, dat belooft heel wat voor deze jonge artiest, Eddie 9V. Want hij is pas begonnen, dus hij is ontzettend, nog in de maak, moet ik even te vertellen. Deze man is al lang op het podium bezig. Albert Castillo met zijn laatste CD, Grits and Glory. Dit is Afro Blue.

Je kunt hem ongetwijfeld noemen tot een van de beste gitaristen ter wereld, deze man. Albert Castillo met zijn laatste CD Grits and Glory. En het nummer Afro Blue. Ja, misschien ligt het aan zijn afkomst, want hij heeft een Cubaanse moeder en een Italiaanse vader. Maar dit lijkt een beetje op diezelfde stijl zoals hij in elkaar zit als mens zijnde. Albert Castillo. We gaan verder met Rob Tognoni, Black on Black. Zijn nieuwe single, Black on Black, Rob Tognoni. Oftewel de Tasmaanse duivel, hij komt in Tasmanië.

Black on Black, de man uit Tasmanië, een van de grootheden op dit eiland die het ver geschopt heeft in de blues en de rock. Rob Tognoni, zo heet hij. Ja, de volgende band die ik aankondig is GA20 en Charlie Musselwhite met het nieuwe single Strangeland.

0: They are Chelly Musselwhite and G.H. Rennie. And they're working in a strange land. Wat een heerlijke plaats, hè?
1: Henk Senten, Blues and Rock.
0: En dat zijn 8-Ball, Akin, Gwyn Nashen en Rob Wilson. En de Sugar Rush hier op Omroep Blad van Kuik.

Ja, van Memphis, Tennessee. Deze man, Iqbal Akin. Samen met Gwayne Essen en Rush Wilson. En Action Broer is er ook nog bij als drummer. Dat kan ook natuurlijk gebeuren, hè. Dit is Sonic Gypsy. Moet je wel even instarten, want... ze waren nog even bezig. En dit is een Shotgun Cell van de Lucifer Rising EP. Sonic Gypsy.

psychedelische formatie Sonic Gypsy met de nieuwe single Shotgun Tail. Ja, ik vond het dan op zich een hele leuke plaat, mag ik wel zeggen. Dit is MKO, oftewel Mickey, Davey Knowles, Gary McAvoy en Brandon O'Neill. Ik bedoelde eigenlijk Nicky, maar dit is MKO. Never Enough. En kijk, Gary McAvoy ken je vast en zeker nog wel van Robert Gallagher.

Terwijl NKO, It's Never Enough, Gary McAvoy op bas, Davey Nelson op gitaar en Brandon O'Neill natuurlijk op de drums. Nee, het is nooit genoeg in dit rol. Dit is een fantastisch stemgeluid van Leilani en Kilgore. En Searching High and Low van de CD Tell Your Ghost. Leilani Kilgore.

Ja, van de laatste CD. Tell Your Ghost. Deze dame met San Diego, L.A. Ja, die doet het ontzettend goed in Amerika. Want ze zit boven in de hitlijsten met de blues en rock scene in L.A. Dus dat zegt wel wat over deze dame. Leanne Kilmore. Dit is de laatste CD van Robert Johnson on the Back. Records Volume 1. Dit is nummer Water.

Ja, mocht je ooit de kans hebben deze band een keer te gaan bekijken, dan moet je vast en zeker doen. Robert John on the Rack, fantastische band. Uit Californië. Van de CD Records, volume 1. Dit is Water. En tot de klok van 8 uur draaien we nog even een stukje van de Karma Effect. En nummer Dangerous Love.

0: Ja, straks in de tweede uur nog meer van deze fantastische nieuwe CD van de Karma Effect. Na de klok van 8 uur en de nieuws natuurlijk en wat commercials.
1: Actueel nieuws over albums en concerten.
2: Je hoort het bij Blues & Rock.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Elke donderdagavond. Blues and Rock. Met Mr. Blues.

0: Ja, de Vita Vitoros. Robert Randall. En nou een onthouden natuurlijk. Robert Randall. En Seven Generations. Wat een heerlijke plaat hier. Naar de klok van 8 uur. Tot de klok van 9 met lekkere muziek.
1: Henk Sente, Blues and Rock, Omroep Land van Kuik.
0: Dit is een nieuwe cd, die moet ik even promoten, want er zit een fantastische cd. Gary Drowno plays the blues. Twee platen achter elkaar van deze fantastische gitarist. Gary Drowno en Down and Dirty Blues is het nummer.

nieuws te nemen. Gary Drano. Gary Drano plays the blues. Je moet er vast en zeker eens luisteren, want deze is echt helemaal fantastisch. We doen er nog eentje achteraan. Dit was Down and Dirty Blues. He wants to play the blues.

een van de beste skiers van Amerika is dat deze man. Gary Drownhill heeft jarenlang in het nationaal skiteam gezeten van Amerika. Maar spelen kan hij ook, dat vertel ik je. Deze CD is echt helemaal fantastisch. Gary Drownhill plays the blues. Onthoud die naam maar eens even. I want to play the blues was het nummer. We gaan verder met The Commoners en Devil Teasing Me. Van de CD Restless. Een paar jaar terug stond het op bluesfestival van een Ospel. Fantastisch stemgeluid van deze zanger.

0: me.
1: Ja, Chris Mathurst. Fantastisch stemgeluid van deze jongens uit Toronto, Canada. De Camones. En The Devil Teases Me, hier op Omroep Lanfekijk. Ja, de volgende gedraai is niemand minder dan Jonathan Boogie Long. Ik heb maar vaker hier gedraaid. Carousel of Chaos, heet de CD. Dit is Empty Promises.

Ja, wat een heerlijke stem voor deze man toch. Jonathan Boogie Long en Empty Promises. Van de CD Courage on the Chaos. En ik heb straks in het begin van het programma heb ik de Karma Effect gedraaid. En doe ik dit keer nog een keer, maar dan samen met Will Wild. Van de CD Cruel Intentions, The Karma Effect.

Ja, de titel heet Better Luck Next Time. Dan heb je vast en zeker de Karma Effect met Will Wild. En hier speelt Will Wild ook een hoofdrol met het samen met de formatie Catfish. En dan hebben we Break Me Down.

Ja, de vermaagde Catfish uit Engeland met deze man, Will Wild. Een hele mooie combinatie met de nieuwe single Break Me Down. Ja, heerlijke plaat. En dit is Eric Johansen met de nieuwe CD The Keep On Dirty. En de nummer Board Time.

0: Ja, Mr. Erik Johansen heeft ondertussen bij een van de beste 100 gitaristen ter wereld die het helemaal gemaakt hebben op blues- en rockgebied. Dus dat zegt wel iets over zijn prestaties, Michael Zwelle. Even dit.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
0: Deze man die staat op het bluesfestival in Tegelen, Mr. Don Martin. En hopelijk speelt hij ook de nummer 12 Goats, helemaal live natuurlijk op het bluesfestival in Tegelen. 5 september, Don Martin van de CD Buried Alive.

Ja, voor dat is nummer 12, Coach. Helemaal live hier op Omroep Afrika. De man die op 5 september de toneel in ieder geval in Tegelen helemaal verrotte speelt, denk ik. Hoop ik in ieder geval. Don Martin. Dit is de Blues Trio. De Blood Brothers, Mike Zietman, heb ik een serie van de CD Help Yourself. Dit is Running Out of Time. Ja, dit is ik zo, een kwartiertje. Dan is het voorbij hier op Omroep Afrika. Dan ben ik er volgende week weer, natuurlijk.

Ja, want dat is de CD Help Yourself van Mike Cider en Albert Castilla. Ja, vorige week of twee weken terug kwam deze plaat uit van The Zach Sulze Gang, de nieuwe single Hell on My Tail. Ik vind hem echt helemaal geweldig. En als je deze band een keer wilt zien, moet je er zeker naartoe, want wel oordoppen meenemen.

Hell, how is that nice wel, de gebroeders Schultz, hè? Wat een heerlijke plaat. Een nieuwe single dus van deze band. Dit is de laatste plaat voor de klok van 9 uur. Dan moeten we helaas weer stoppen. Na 9 uur, dan doet de computer zijn werk. Dit is Eric Stackel met zijn nieuwe CD. Bearer of a Gun.

0: Dames en heren, als je dit hoort een beetje genoeg, dan is het einde van het programma natuurlijk, want het zit erop. Twee uurtjes lang blues en rock hier op het Enigste Rockstation. Natuurlijk Omroep Lampenkuik. En ja, met heel veel plezier weer gedaan, want er was ontzettend veel nieuws binnengekomen. Dus dat heb ik allemaal met jullie proberen te delen. En dat is boven wonder toch een heel eind gelukt, want de meeste platen die ik van de week binnenkreeg, die heb ik allemaal lekker kunnen laten horen aan jullie. Dus nog even... Even kijken, waar waren we gebleven? Het programma, ja. Even kijken. In Duiven, ja, dat was het begin dit weekend. De 22 en 23 augustus. In Duiven, dan hebben we een heel mooi bluesprogramma met Merli op zondagmiddag, zaterdagmiddag bedoel ik, rond 4:30. Dan Gerrit Veldman met zijn fantastische band. En later op de avond Sean Webster. En op zondag begint het programma rond 2:00 met Sweet Bourbon. En op rond 4:30 dan begint Thomas Toussaint Band. En even later Stef Paglia. Paglia, moet ik even vertellen. En dan hebben we nog een heel mooi bluesfestival. Allemaal in de binnenstad van Culemborg. En dat is allemaal ook even kijken op 22 augustus. De toegang is helemaal gratis. Kijk even naar de site anders, want het is te veel om op te noemen. Maar in ieder geval Stef Paglia staat er ook weer bij. De Sheetsniffers, Doggo Sam en de Magnetode. En natuurlijk Julian Sass. En dan even kijken, ja, daar zijn we er bijna heen. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor de appjes, want er zijn er nog wat binnengekomen. En ik zou zeggen, tot volgende week donderdagavond, dan ben ik er weer tussen 7 en 9 hier op Omroep Lampenkuik. Met hopelijk nieuwe cd's die ik binnen heb gekregen, die ik even ga beluisteren. En hier ten gehoor van brengen voor jullie volgende week. Doei doei, bye bye.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Lampenkuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met

0: Ante. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakke namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaar gewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska-Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand die al een maand woedt, beslaat inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 38.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoeve. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoeve effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure.

0: De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De ultieme crossover tussen moderne country hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozy slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: AZC.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zal op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande $4 miljard gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%.

0: 1%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocci, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocci beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal geregistreerde fietsongevallen in de gemeente Land van Kuik is in 6 jaar tijd met 50% gestegen. Van 52 in 2019 naar 78 in 2025. Deze stijging is groter dan het provinciale gemiddelde in Noord-Brabant, waar het aantal ongevallen met 34,7% toenam. De Brabantse politiek heeft vragen gesteld over de oorzaken van deze toename. De Beugense neven Martin en Tony van den Berg presenteren zaterdag een boek over korenmolen Martinus. De molen staat sinds 1868 in Beugen en kwam in 1917 in handen van hun familie. Voor het boek deden de neven ruim 2 jaar onderzoek naar de molen en de families erachter. Met het rijk geïllustreerde boek hopen ze ook nieuwe belangstelling te wekken voor het behoud van de Martinus. De provincie Noord-Brabant steunt het afschaffen van de 65-plus-korting in het openbaar vervoer, die per 1 januari 2027 verdwijnt. Hoewel de provincie verwacht dat de gevolgen voor ouderen beperkt zijn, is er vooraf geen onderzoek naar de impact op hun mobiliteit uitgevoerd. Er wordt wel gekeken naar alternatieven voor ouderen met een laag inkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
2: VIP Dance Classics.
3: Thank God it's
2: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
3: Thank God it's
2: VIP Dance Classics.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7. Naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinder-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.